0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: O Sinkolio Lesa. Teatro Mayan FM.
4: Mayan FM.
5: Serenero Teatro Mayan po kiolong ewiki sana udo emdama ibwerere chief letabo olekuipa
4: Mayan FM.
6: Mayan FM.
7: Nyana ibana banyi esiribanya berbelo banega rando ngangizie damanya nyanga sinebo tala mubalar balelon injini ngora bande seya tala
8: Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, L